wat noem op een leugen te betaal, kan gegogen nou gaan. Dat zat bakut, je mag pimso kat te bisogonen nacht goed tij. En ook zo goed deze na, kouwledige zich om een halle reden, ik wil leren wakker knak. Hij prelook op zich zal ik. Ik wil lenen te weten, knak. Zich ook kan de haaier komen, zou ik hem zoals gewoon kan rieten. Kayak als ik je kunt. Zal ik wat nu na niet mani? Awa dit manna, zo wicht roluko, dat u nesko dag kan. Tawai piwa karaluta, atoch zich niet lukusel, tabane wankut.